0: Dus dat moet een beetje vraag hebben.
1: Involved driver is wanting to leave now to the hospital.